0: zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

former slaves and the sons of former slaves.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95 FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/31ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimeter sprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/100ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
2: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Welles werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimeter sprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/31ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
2: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Bestie Loco! Nog fouter, nog stouter!
4: Let me say yeah!
3: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
5: Ah, shit. Here we go again.
3: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hek.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
9: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
8: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
10: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
8: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
13: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
14: We love Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogačar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Welles werd knap vijfde op 13 seconden. Pogačar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimeter sprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Afflelou Loo profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou Loo. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou Loo winkel.
1: In Ninova. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: Genk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken, heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen. De wedstrijd eindigt rond deze tijd, staat voorlopig 0-4. Eerder vannacht speelden Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
5: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
4: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
10: Vis

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

De perfecte zondagochtendsong, Olivia Dean met So Easy. En dat is wat ik jou vandaag ook toewens. Een gemakkelijke dag. Ja, het weer is fantastisch. Ook vandaag weer een zeer warme zondag die we over onze bol krijgen. En dus niet te veel inspanningen vandaag. Gewoon genieten dus van jouw zondag. Goedemorgen.

Volgende week vrijdag, dan zijn we 26 juni. Dan kan je gaan wandelen in het Nijgenbos. Een fantastische wandeling van zo'n goede 7 kilometer staat op jou te wachten in organisatie van Passar Ternat. Zelfs vanuit Ternat komen ze naar ons fijne bos, Nijgenbos dus, om te komen genieten van al dat moois dat dit bos te bieden heeft. Volgende week vrijdag kan je het ook zelf aan de lijve ondervinden. Vanaf 19 uur is er samenkomst aan de kapel Heilige Rita in Bevingen.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
5: Yeah, yeah.
6: We love Ninja.

Het stevige werk van Calvin Harris en Tom Grennan, By Your Side, op jouw zondagochtend bij Radio Ninoven. Heel fijn dat je voor ons kiest en ook de zon kiest voor jou vandaag. Opnieuw zonnig en heet, maximaal rond de 33 graden in Ninoven. Morgen dan blijft het ook warm, we halen dan zo'n 31 graden. Maar dan groeit later de kans op een lokale onweersbui.

Alweer een kleine aanslag op die heupen van jou met Shakira en zo. Ja, probeer daar maar eens rustig bij te blijven. Dat lukt niet altijd wat mezelf betreft, maar ik ben zelf niet echt een referentie op dat vlak. Wist je dat in Okegem hier bij ons in Nienhoven het huis staat? Je kan daar eigenlijk terecht, jonge mensen, minder jonge mensen. En ontmoeting staat daar centraal bij een heerlijke tas koffie of thee met een stukje taart. Heel fijn project ook, want dankzij Lalo Rijn Bakery Group heeft men daar ook een bakkersproject aan toegevoegd. Dus dat is meer dan een taartje en een koffietje en zo meer. Het gaat echt over persoonlijke contacten, wat zeer belangrijk is in deze tijden. De jeugd krijgt dat vandaag niet meer als vanzelfsprekend mee, dus met andere woorden, misschien wel eens de moeite om daar eens langs te gaan. En het huis vind je in de oude pastorie van Okegem aan de Frans van der Perrekaai nummer 2 hier bij ons in Nienhoven dus. Don't speak nu, no doubt. You

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken, heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelden Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
4: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
3: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Babette van Vught, dat is haar officiële naam. En dus hier in een fijne samenwerking met onze Belgische Maxim. En Babette is dus afkomstig uit Nederland. Dat had je intussen wel al door. En hier hoorde je ze nog eens met Hoe dan ook. Een hele fijne zondagochtend.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

DJ Licious met Hope. Het is een hele mooie gedachte. Doet me een beetje denken aan mijn meterzaliger. Die zei, zolang er hoop is, is er ook levig. En dat brengt ons nadeloos bij vanavond. Want vanavond kan je het WK opnieuw volgen op groot scherm. Vanavond de wedstrijd tegen Iran. Je kan dat allemaal live volgen op het Ninjaplein. De bar die opent om 18 uur. Dat is om 6 uur 's avonds. En dan wordt de wedstrijd van Spanje tegen Saudi-Arabië al uitgezonden ook. En de wedstrijd van de Rode Duivels begint om 9 uur. En je kan dan ook nog iets gezelligs drinken tijdens de wedstrijd, maar ook na de wedstrijd. Dat kan ongeveer tot 1 uur na de wedstrijd. En nadien kan je dan logischerwijze terecht in Café In Den Keizer. Zo, dat is het helemaal voor wat het WK betreft. Dus toi toi toi vanavond voor onze jongens. En hopelijk winnen ze en maken we het eens goed luid. Zoals je hier hoort van Jennifer Lopez.

Dat is nog even met de voetjes op de grond komen met deze Adele en When We Were Young. Ja, als je jong bent, dan sta je daar niet echt bij stil. De tijd die gaat ontzettend snel. En hoe ouder je wordt, hoe sneller. Dat zal je nog wel merken als je nog een jonge spruit bent. Hey, goedemorgen. Hier muziek van ABBA.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: We love Ninova.

kan vandaag een goed idee zijn om je zonnecrème klaar te leggen, liefst ook te gebruiken, want vandaag opnieuw droog weer, zonnig en heet, maxima rond de 33 graden. Morgen blijft het ook warm, we halen dan zo'n 31 graden en later groeit dan ook de kans op een lokale onweersbui. En dat is het zo'n beetje in a nutshell, het weerbericht voor vandaag en morgen dus. Goedemorgen.

jij wat organiseert met de club, de vereniging of met de vrienden, laat het ons dan weten van Radio Nienhoven en wij laten het op onze beurt aan Groot Nienhoven weten. Bovendien wordt jouw activiteit ook vermeld op onze website radioninhoven.be. Stuur een mailtje naar agenda@radioninhoven.be. Leg kort uit wat je precies gaat doen of organiseren. En vergeet zeker ook niet jouw gegevens te vermelden. En dan krijg je een vriendelijk berichtje terug van onze Ronnie Schoepen, die dit allemaal in goede banen leidt.

We zijn onderweg richting 10 uur bij Radio Nienhoven. We zijn nog even gestopt in Nederland met deze Hoe Gedanst. Nu gaan we nog even door naar Noord-Ierland met deze van U2. En om 10 uur dan prikken we door naar Frankrijk, want dan zijn er Charles en François op jouw zondagochtend.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
7: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
6: Ah, dan doen we het allebei, hè?
7: Voilà.
8: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
9: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier.

0: Hammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Oh shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Een zeer goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom bij de zesde aflevering van Vive le Tour. Wij zouden normaal gezien nu moeten live zijn bij u in de eetkamer of in de living. En dan zouden wij starten met ons programma, maar we hebben een technisch probleem. Het is allemaal live. Onze auto, onze Renault, die start niet meer. Onze R4 heeft de geest gegeven en Charles is volop bezig met het kloppen op de auto hier in de garage. We staan trouwens op dit moment in de garage. Ik moet even kijken, want het is allemaal een beetje goud. Dus we staan in Mallemar. En onze auto is zo mal en zo mar als hij groot kan zijn. Dus we weten niet zo goed wat we... Charles, enig idee? Ja, Charles, ja. De doos?
1: Ja, hier is de doos.
0: Ja, alsjeblieft. Ja, het is... We hopen dat we toch ergens kunnen proberen. Er wordt aan gewerkt. Charles, enig idee? Goedemorgen trouwens, Charles. We zijn al... De uitzending is al bezig. Ik weet niet of je op de hoogte bent.
2: Ah, nee, sorry.
0: De uitzending is al bezig. Hoe komt het goed, denk je? Want...
2: Ja, wel, die auto die zat...
0: Sorry voor het lawaai.
2: Maar die auto die zat beneden helemaal vol met zijderupsen.
0: Zijderupsen?
2: Ja.
0: Rupsen die zijden hier graag.
2: Ja. Blijkbaar hoe komt dat, moet dat hier de streek zijn?
0: Ah,
2: weet jij er iets
0: van? Weet ik niet zo.
2: Mallemar is die.
0: We zitten in Mallemar, de startplaats van de zevende etappe, dat klopt.
2: Ja.
0: Wel, en hier
2: ja.
0: zouden veel zijderupsen zitten.
2: Ja, dus eigenlijk zijn die beestjes vannacht, door het onweer waarschijnlijk, hebben die een soort veiligheid opgezocht en zitten die hier dus eigenlijk onder de kap van de motor.
0: Ja.
2: En ik kreeg dat ding niet in gang.
0: En je hebt de garagist Alain naar hier gebracht ook?
2: Ja. Want ja, die zegt, je moet ze er gewoon uitkloppen, zegt hij, want die zitten vastgeplakt. En zeg, kijk maar.
0: Daar is men nu mee bezig. Zijderupsen, inderdaad, zou blijkbaar in de 19e eeuw hier in Mallemar een specialiteit geweest zijn. Daar gingen ze zijde van maken.
2: Ja,
0: Hoe komen ze erbij?
2: Ja, inderdaad, maar dat was eigenlijk niet alleen hier. Hè. Dat was een beetje in verschillende regio's van Frankrijk.
0: Ja.
2: Tot als er iets mis is gelopen naar het schijnt. Er zouden hier bepaalde ziektes opgetreden zijn, waardoor dat die zijderupsen geen goesting meer had om zijde te produceren.
0: Dat is een verhaaltje.
2: En dat was het gedaan.
0: Een verhaaltje aan de zijlijn. Intussen tijd hebben ze de motorkap toegedaan, zie ik. Misschien kunnen we toch nog een uitzending maken. Even kijken. Ze zijn daar bezig.
2: Dat lukt, ja.
0: Maar ze proberen, denk ik, nu eventjes...
2: Ja, te gaan zien. Ja, want er zijn technische dingen waar ik niet aan kan.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik heb daar natuurlijk van alles losgemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Ze zijn nu een beetje de zaak aan elkaar aan het vegen.
0: Ik zie het.
2: Zouden ze hem in gang krijgen, denk ik?
0: Het wordt een spannend moment, want ze zijn ingestapt in onze auto. We gaan eens even kijken wat ze doen.
2: Wacht even.
0: Bolt, hè?
2: Hij draait.
0: Ik denk dat hij draait.
2: Voilà, zijn vertrokken.
0: De zijderoeten zijn vertrokken. Dat betekent dat wij toch op 21 juni officieel kunnen starten met Vive le Tour. Goedemorgen.
2: Ja, voilà.

0: met Zaz. Die komt trouwens naar België. Naar de Roosje feesten. Allen daarheen. Maar wij zijn onderweg richting Parijs. Dat is de bedoeling. Want we doen een soort proloog op de Tour de France. Zaz, ik ga je even laten zwijgen. Een soort proloog op de Tour de France. Dat eindigen doen we op de Champs-Élysées. We zijn toe aan de... De negende etappe van Malmar naar Ussel, die wordt officieel gerekend als een heuvelachtige route met 1, 2, 3, 4. En aankomen op de vijfde heuvel wordt verreden op 12 juli. Maar wij zijn dus bezig met onze Ronald 4, die nu zijderupsgewijs proper is gemaakt.
1: Absoluut.
0: Rijden wij door en we stoppen normaal gezien, denk ik, onmiddellijk in het eerste dorpje. Enfin, we zijn niet zo ver gereden. Het eerste dorpje...
1: Dat is geen dorp, dat is een stad.
0: Dat is een stad.
1: Ja, het is Brive-la-Gaillarde.
0: Brive-la-Gaillarde.
1: Gewoon weg, Brive. Ja. La-Gaillarde, dat verwijst naar de weerbarstigheid van het dorp, van de stad. Eigenlijk. En dat is meteen ook te zien, want in Brive, daar vind je heel wat in verband met het verzet. Het Franse verzet was hier eigenlijk, had hier zijn hoofdkwartier.
0: We hebben een afspraak met een zeker Roger Lescure, die zei parkeer maar voor ons café in Avenue du Maréchal Staline, maar wij vinden de Avenue Maréchal Staline nergens. Dat was een beetje jammer.
1: Je mocht niet vergeten, Brive was in die tijd eigenlijk een beetje een anti-westers en dat kwam dan eigenlijk uit een oosterse hoek. Namelijk het communisme.
0: Ja.
1: Vandaar dat Stalin hier destijds zo weer op de handen werd gedragen. En dat hij zelfs de naam kreeg van een van de belangrijkste straten.
0: Maar dus die straat is blijkbaar omgetoverd in een andere naam.
1: Stalin,
0: we staan hier aan het Collegiale Kerk van Saint-Martin. Misschien moeten we ons gewoon hier even parkeren.
1: Ja, dat is goed. Dat is een mooie plaats.
0: We zoeken een café met de naam Le Verdanson. Verdanson.
1: Oké. Okay.
0: Dat moet hier ergens zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk een rivier. Een riviertje eigenlijk in de buurt. En waarschijnlijk is de groepering die zich hier heeft gevestigd, heeft die de naam gekozen die dus verwijst eigenlijk naar de locatie.
0: Ja, dat kan allemaal goed zijn. Ik apprecieer wel historie. Context. Maar we zoeken. Wacht, daar is het café. Ja, kom, daar is het café. Hop, we gaan even naar Café Le. Het staat erin. Dat is wel toevallig met rode letters boven de ingang geschreven.
1: Ah.
0: Le Verdanson.
1: Dus dat is hier nog altijd.
0: Voilà, we stappen even binnen.
1: Kijk,
0: Bonjour. Bonjour, monsieur.
1: François. Hier zit er aan. Zijn beste Frans uit.
0: Een aantal. We zien Roger. Monsieur Roger.
1: Oui.
0: En zijn vrouw zit ernaast. Ook. En Henri en Edouard Valéry zouden ook langs gekomen zijn. Dat zijn twee schilders van weleer, die vroeger ook deel uitmaakte, zoals je al mooi gezegd hebt, van het Franse verzet.
1: Ja.
0: En heel wat Franse verzetslui zijn inderdaad afkomstig uit extreem linkse hoeken natuurlijk.
1: Ja, dat was zo. Hè. Dat kon bijna niet anders. En die werden dan ook gesteund door die extreem linkse hoek. Laten we zeggen, door Rusland.
0: Ja.
1: Ja, en... dat gebeurde hier.
0: Voilà.
1: En dat wisten de Duitsers, want de Duitsers hadden hier heel wat extra personeel achtergelaten.
0: Mm-hmm.
1: En bij de landing op 6 juni 1944 in Normandië, sloegen ze in paniek.
0: Ja.
1: En moesten ze hier dus zo snel mogelijk hun troepen in andere posities brengen en... Ja, dat is eigenlijk een zwarte bladzijde in de Franse geschiedenis. Want men heeft onderweg aardig huisgehouden. Ik denk bijvoorbeeld aan Oradour en andere steden en dorpen waar ze eigenlijk de zaken gewoon plat branden en de mensen uit hun huizen joegen enzovoort.
0: Ze vragen hier wat je wil drinken en ze doen een voorstel van een soort Ricard. Maar het is 10:18. Wie in Ricard, denk ik?
1: Luister, er veel water in is.
0: Water. En we moeten even meeluisteren naar de radio.
1: Oké,
0: Het is allemaal heel raar. We zitten in een rood café, je zou het moeten zien.
1: Kijk, en die radio die zit verstopt in een kast.
0: Ja, het is allemaal heel... De radio wordt hier boven gehaald. We gaan even proberen.
2: Oei.
0: Dat is de goal.
2: Ja. De la lutte du peuple français pour sa libération. Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant.
0: Charles de Gaulle,
1: c'est sûr.
2: Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
3: The road ship has just gave its warning whistle And now the flak is coming up in the sky. Looks like we're gonna have a night tonight.
0: De heren hier in het café vertonen een zekere glimlach, wat vrij uniek is.
1: Ja.
0: We hebben net kunnen luisteren naar het radiofragment van de heer De Gaulle, die ons meedeelt op 6 juni 1944 dat Amerikanen geland zijn in Normandië.
1: Oh, jo.
0: Dat betekent
1: dus... Was dat geen fake news?
0: Dat denk ik niet eigenlijk.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Dus dat betekent dus, dat ze onderweg zijn naar Brive-la-Gaillarde om Frankrijk officieel te bevrijden.
1: Oké, en hetgeen dat ik daar juist vertelde, is het dat die Duitsers hier zo snel mogelijk hun valiezen pakten en naar het noorden trokken om daar dus de Duitse weerstand te kunnen vergroten eigenlijk. Want ze voelden dat het menens was.
0: Ja.
1: En als je zo 's morgens vroeg om 6:30 in de verte op de zee een massa boten ziet naderen, dan weet je hoe laat het is.
0: This is the end. Voilà, maar dan in het Duits. Maar mijn Duits is niet zo goed.
1: Ah, nee.
0: Ze staan terug allemaal recht hier in Le Café Le Fort Danson. Zet je recht, Charles. Zet je recht.
1: Ja. Oké.
0: Want we moeten blijkbaar naar een liedje luisteren.
1: Is het waar?
0: Ja, oké.
1: Oei.
0: Wat is dat allemaal?
1: Charles, dat is... Hola, inderdaad, dat is het lied van het verzet.
0: Oké.
1: Het Franse lied.
0: Ze delen de teksten uit.
1: Oké.
0: Dan kunnen we meezingen.
1: Ja, voilà, zeg.
0: Heel veel tumult wel.
1: Ja.
0: Een zeer tumultueuze uitzending aan het worden.
1: Ja, maar stel je voor op dat moment. Het is een kwestie van leven en dood.
0: Oké.
1: Voilà.
0: Wat gaat er helemaal gebeuren? Wat?
4: Ami.
0: Oh, dat is Yves Montand die binnenstapt.
4: Ja.
0: Oké.
1: Le corbeau.
4: Ami. Entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Partisans, ouvriers et paysans, si l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.

0: vois-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines.
1: Wij verlaten schoorvoetend het café, want wij moeten uiteraard in onze arrivée aankomen straks, dat is Ucel. We hebben nog een hele route te rijden. Yves Montand laten we achter hier in het café van het Verzet. En we staan op de markt van Brive-la-Gaillarde op een zondagochtend, 10:24. Het is al behoorlijk warm, maar dat zou je niet zeggen, want hier is al bijzonder veel volk.
2: Ja, dat klopt. En het is een grote overdekte markt.
1: Ja.
2: Met de lokale producten. Hè. De, je ziet het langs alle kanten. Eenden, paté en lekkere dingen eigenlijk uit de streek. Want Brive ligt eigenlijk in een prachtige streek van Frankrijk. Met bijzonder lekkere dingen. En die worden hier te koop aangeboden. En dat is altijd zo geweest.
1: Ja.
2: Tijdens de Tweede Wereldoorlog, je sprak daar, was er een Franse zanger. En die moest onderduiken, omdat hij anders zou opgeroepen worden om in Duitsland in de fabrieken te gaan werken.
1: Mm-hmm.
2: Als arbeider. En hij verstopte zich in Parijs.
1: Okay.
2: Alhoewel hij niet van Parijs was, hij was uit het zuiden van Frankrijk. En hij werd daar opgevangen door een koppel uit deze streek.
1: Oké. Okay.
2: En dat koppel dat heeft hem eigenlijk in leven gehouden. Die heeft hem eten gegeven, heeft hem beschermd enzovoort enzovoort. En dat is die man niet vergeten. Want dat was eigenlijk een hele beroemde zanger in spe. En die heeft daar later een beroemd lied rondgemaakt. Ja, over die mensen die hem eigenlijk het leven hebben gered. En dat is mensen uit deze streek waar we nu zijn.
1: Mm-hmm.
2: Uit Brive. En dus is zijn hart eigenlijk voor een groot stuk hier in Brive gebleven.
1: Okay.
2: En dat wisten ze. Want als je daarnet de markt bent binnengestapt, dan
1: heb
2: je misschien de naam gezien van Georges Brassens.
1: Dat klopt helemaal.
2: Voilà, Georges Brassens heeft eigenlijk zijn hart aan deze streek verloren, omwille van die beschermende functies die die mensen op zich hadden genomen.
1: Je kan hem geen ongelijk geven.
2: Nee. En Georges Brassens die heeft op een bepaald moment hier op de markt, net zoals wij nu, iets gekocht. En plotseling zag hij daar in de verte een opstoot. Er was iets aan de hand. Er waren mensen aan het vechten eigenlijk.
1: Oké. Okay.
2: En dat was voor hem een inspiratiebron om deze markt te bezingen.

0: Georges Brassens. Er is niemand in Frankrijk die het beter kan vertellen dan Georges Brassens. Charlie, je bent niet goed bezig, want nee. We zijn op 21 kilometer van deze etappe.
1: Ja.
0: We gaan er nooit geraken natuurlijk.
1: Nee, ja, we doen ons best, jongen. Nee, maar het is een interessante streek.
0: Hè. Het is een hele mooie streek. Er zijn overal verhalen, honderden verhalen die ons toelachen, die we graag met u zouden delen, maar we moeten ergens selecteren. Op 21 kilometer rijden we hier een dorpje binnen.
1: Ja.
0: Het is een heel raar concept waar we nu met onze R4... Die je trouwens zeer goed doet, hè?
1: Ja, het is in orde. Merci, Alain.
0: Die rupsjes zijn buiten gerupst.
1: Ja, inderdaad.
0: En we komen in een dorpje met 480 inwoners, want jij hebt ze geteld.
1: Ja, inderdaad.
0: Daar ben je altijd zeer goed in.
1: Ja, dank je wel.
0: Het is Cologne la Rouge. Ja. En dat heeft zijn naam niet gestolen, hè?
1: Nee, want als je hier rondkijkt, is al rood wat de klok staat.
0: Wat is dat? Is het opnieuw een soort dorp gelinkt aan het Franse verzet, gezien die rode kleur?
1: Ik vermoed van niet.
0: Oh, nee.
1: Want als je goed kijkt, dan zie je dat het eigenlijk een oude constructie is.
0: Ja?
1: Dat het eigenlijk bijna een middeleeuws dorp is, dat middeleeuws is gebleven.
0: Ja?
1: En dat heeft daar eigenlijk deskundig gebruik van gemaakt om die charme die hier in het dorp heerst, om die te benutten en aan de toeristen te tonen. Kijk, voilà, zo zag Frankrijk eruit zoveel eeuwen geleden.
0: Dat zeg je heel mooi. Je spreekt van het woord charme.
1: Ja.
0: Dat is niet altijd zo geweest dan hier.
1: Want het was hier eigenlijk een druivenstreek en er is hier wat gebeurd in de 19e eeuw, dacht ik.
0: Mm-hmm.
1: Er is hier iets misgelopen met de druiven. Er was een ziekte.
0: Ja.
1: Er was een ziekte en het was gedaan met druiven plukken en druiven kweken enzovoort enzovoort. En dat was uiteindelijk de broodwinning van heel wat mensen uit de streek.
0: Natuurlijk.
1: Dus dat viel hier gewoon stil. En Cologne la Rouge, dat was een dorp dat eigenlijk vergeten werd.
0: Dat wordt helemaal vergeten. Mogen we ook niet vergeten, als u aan Frankrijk denkt thuis, dan denkt u aan de jaren 50, 60, 70 met de prachtige chansons.
1: Ja.
0: En dan komt de jaren 80 en dan valt het ook allemaal een klein beetje stil.
1: Ja, dat is
0: hier in
1: dat
0: La Touche France.
1: Ja, inderdaad. Ja, Frankrijk heeft het niet zo gemakkelijk eigenlijk. Maar ja, het blijft altijd een aantrekkelijk land.
0: Wat wel opvalt, Charles. Want hier zijn heel veel parken in dit dorp.
1: Ja.
0: Hier wordt nog heel veel gelezen. Je ziet hier heel veel mensen...
1: Nee, met een boek rondlopen.
0: Met een boek rondlopen, hè. Het is echt een literaire stad, dorpje.
1: Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Maar ja, het is een uitnodigend gevoel, hè.
0: Ja?
1: Om hier een boek te lezen.
0: Ja, absoluut.
1: In een rustig kader eigenlijk. Enfin, rustig. Wacht maar tot binnen 14 dagen als de vakanties beginnen. Dan is dat hier een mierennest, ongetwijfeld.
0: Is dat zo?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Rode mieren dan.
1: Rode mieren.
0: Heel veel mensen lezen boeken van een bepaalde reeks. Ik heb het even opgezocht. Reader's Digest. Misschien kent u die thuis ook nog.
1: Ja, dat is inderdaad, die bracht regelmatig hele interessante boeken uit.
0: Blijkbaar.
1: Over geschiedenis, over aardigschunde, over weetjes en datjes enzovoort. Mm-hmm. En ook over wat er te zien was in de streek.
0: Ja, en in de jaren 80 was er hier ook een man aan het lezen, een zekere Charles. Dat kan geen toeval zijn.
1: Nee.
0: Seyrac. En die had in Parijs een boek gekocht. En dat boekje heette De Mooiste Dorpen van Frankrijk.
1: Oh ja, zo ken ik er nog.
0: En voilà. Ja. En dus die Charles stapt naar de burgemeester van Cologne la Rouge op het moment dat het hier niet zo roos of roodkleurig ging met die dorpen. En die zei, daar moeten wij ook in staan. Wij moeten daarin staan. Dat was op 6 maart 1982. En de burgemeester die zei, oké. Dat doen we. En zo is er een reeks boekjes ontstaan, die vandaag nog steeds bestaat.
1: Ja.
0: Les plus beaux villages de France.
1: Voilà.
0: Waar alle charmante, om jouw woord te gebruiken, alle charmante, mooiste dorpjes van Frankrijk in verzameld staan. En Cologne la Rouge heeft daar eigenlijk een belangrijke hoofdrol in gespeeld.
1: In het ontstaan van zoiets.
0: Voilà.
1: En als je het dorp binnenkomt, dan word je eraan herinnerd dat het inderdaad een plus belle village is.
0: Voilà.
1: En een plus belle ville of village, zoals het is.
0: Ja.
1: Dat het dus tot de collectie behoort. En dat het de moeite is om het te bezoeken.
0: Maar vertel het niet voort, want anders gaat u hier niet alleen zijn.
1: Nee. En Cologne la Rouge, daar komt wel wat volk naar kijken.
0: Dat denk ik ook. We zouden nu een Nederlandse zanger kunnen zingen of kunnen gebruiken met het liedje Rood.
1: Ja.
0: Dat gaan we niet doen, want in Frankrijk hebben ze ook rode liedjes. Michel Sardou. Met rouge.

0: berichtjes binnen op onze app. Van mensen die aan het genieten zijn van onze verhaal, van brieven, La Gaillarde. Maar ook mensen die zeggen, toch liever Marco Borsato dan Michel Sardou. Want die trekt werkelijk nergens op. Kijk, voilà, dat is allemaal welkom in onze app van Radio en Ninove. We zitten in Tulle, beste Charles.
1: Ja, van het Collonges La Rouge gaan we naar Tulle.
0: Ja.
1: En we zouden er doorgereden zijn als we daar niet toevallig iets gezien hadden.
0: Is het toevallig als jij aan het stuur zit?
1: Ja.
0: Zo toevallig is het allemaal niet. Dat moet wel een keer kind zijn.
1: Ja, zeg, kom. Ja,
0: ja, maar dat is waar.
1: Ja, ja, kijk. Heb je dat groot gebouw daar gezien?
0: Ik heb dat gezien.
1: Ja.
0: Ja, ik heb dat gezien.
1: Heb je de naam gelezen die erop staat?
0: Mogin, maar ik dacht dat Mogin een dorp was gespecialiseerd in porselein.
1: Nee, dat is Limoges.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. Het lijkt een beetje...
0: Allee, en Mogin, dat bestaat toch ook? Mogin
1: ook, ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, Mogin bestaat, zeker.
0: Maar dat is ook een dorp?
1: Dat is ook een dorp, maar dat ligt ergens in het zuiden van Frankrijk.
0: Oké. Okay.
1: Niet ver van het water.
0: En het is Mogin, ik zie de letters hier staan. Ja. M-A-U-G-E-I-N. En wat maken ze hier zelf? Waarom moeten we hier in godsnaam weer stoppen?
1: Ja, dit is het meest toonaangevende fabriek van Frankrijk.
0: Dat zeg je mooi.
1: Ja, dat is het.
0: Op welk vlak?
1: Dat is de fabriek die dus de unieke accordeon maakt van Frankrijk.
0: Ola!
1: De Mogin.
0: Daar moeten we stoppen.
1: Daar moeten we zeker
0: stoppen. Daar moeten we stoppen, inderdaad. In 1919 is er hier een gek eigenlijk, een pianostemmer, maar een visionair, die doorheeft hoe de techniek van de instrumenten in elkaar zit.
1: Ja, want er was al eigenlijk een klein fabriek in Brieven, maar die vond, ja, ik wil dat eigenlijk op mezelf doen. En in 1919, dus de oorlog was net achter de rug, beginnen ze met een kleine werkplaats.
0: En hij ontmoette twee broers, de gebroeders Mogin en AU dus.
1: Ja.
0: Dat was in 1920.
1: Ja.
0: En de rest is geschiedenis, want Mogin Frère, zoals je al zei, wordt dus de meest toonaangevende fabrikant van Frankrijk van accordeons.
1: Ja, inderdaad. En als er nu één instrument is dat je koppelt aan Frankrijk...
0: Dan is het natuurlijk een accordeon.
1: Voilà. Kijk, ja. Dat is werk voor specialisten natuurlijk, want het is een, op het eerste gezicht een eenvoudig instrument. Men noemde het destijds de piano van de arme mensen.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, wat daaruit kan komen, dat is wel om je vingers af te likken.
0: 3000 vierkante meter groot was het bedrijf op een bepaald moment. Het gaf mensen werk. Moet even kijken hoeveel hij heeft het doorgestuurd. 200 mensen werkten hier. En dus vandaag bestaat het nog altijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Want volgende week wordt hier een nieuwe toonzaal geopend trouwens.
1: Aha.
0: Maar we zijn net een week te vroeg natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ze hebben iets speciaals voor ons voorzien, beste Charles.
1: Dat meende niet.
0: Ja, toch wel.
1: Wisten ze dat van geen...
0: Je moet nu niet doen alsof je neus bloedt. Ze wisten dat we gingen komen.
1: Mm-hmm.
0: En ze hebben ons hier in een zaaltje gezet. We zitten hier stil in een zaaltje in de fabriek.
1: Ja.
0: Mogin.
1: Oké.
0: Te wachten. En er zouden twee mensen normaal gezien moeten binnenstappen nu. Dat is om 10:40. Dat is binnen 4 seconden.
1: Even wachten. Oei.
0: Het is 10:40.
1: 10:40.
0: Ja. Het is behoorlijk stil.
1: Ja, inderdaad. Zou het Philippe Thurio zijn?
0: Oh, Philippe Thurio, dat zou mooi zijn.
1: Dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Die man die weet van wonten en die weet wat het waard is met zo'n akkoord.
0: Dat kan. Maar de deur gaat open. De deur gaat open. Daar komen oei. Twee oranje kerstbomen.
1: Ja.
0: Met al de respect komen binnengewandeld.
1: Ja, maar kijk eens goed wie dat is.
0: Het is een man en een vrouw. Ik herinner. Het is ons Yvette.
1: Yvette Ornaire.
0: Yvette Ornaire. En ze heeft Boy George meegebracht.
1: Oh. Ah, het is een boy.
0: Het is een boy.
1: Okay.
0: En Yvette, ze zetten zich neer en ze gaan spelen, denk ik. Hola. Op een Mogin-accordeon, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Yvette. Ziet er goed uit, vind ik.
1: Ja, dat mag.
0: Ja.
1: Ja, ze is straks even oud als het fabriek zelf.
0: Ik denk het ook. Yvette Ornaire en Boy George.

0: Ja, we mochten niet langer uitzenden wat we kregen, maar 2 minuten tijd om het geweldige concert van Yvette Orner en Boy George op een accordeon van Mozijn Broeders.
1: Ja, ja, ja.
0: Uit te zenden. Maar wat was dit weer, Charles?
1: Ja, dat was...
0: Wat een speciale uitzending is dit allemaal.
1: Inderdaad. Mozijn, ja. En dat is dus eigenlijk het topmerk. Merk hier in Frankrijk en van accordeon zijn.
0: Helemaal correct.
1: Ja.
0: We zijn intussen tijd, het is ons gelukt, om 10:43 aangekomen in die aankomstplaats bergop, lichtjes bergop. De aankomstplaats is Ussel,
1: ja.
0: Daar hadden we nog nooit van gehoord.
1: Ussel.
0: Nu, ik heb hier een glaasje water, want het is wel bijzonder warm op dit moment. Echt waar,
1: ja,
0: het is.
1: Ja, ja.
0: Ik heb ervan gedronken.
1: Ja.
0: Van het water en... Proef eens.
1: Er zijn bepaalde restaurants waar dat water ook niet zo lekker is. Hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, ja, ik heb dat onlangs vernomen.
0: Oh ja.
1: Ja, ja.
0: Het is gewoon bronwater, maar proef.
1: Ja. Pas op, we zitten hier in de vulkaan van Frankrijk.
0: Dat zou je toch denken.
1: Er zit al wat in de grond dat misschien een ander smaakje krijgt. Hè?
0: Mm-hmm, ja. Wat vind je er zelf van?
1: Nou, ik heb liever een goede Ricard.
0: Dat begrijp ik, maar jij moet toch rijden, want we gaan nog een etappe rijden.
1: Ja, dat is waar.
0: Er zit hier iets in het water.
1: Er zit iets in het water, joh?
0: Ja. En er zijn 2 heren, we zien ze daar al 2 zitten.
1: Ja.
0: Niet met water, maar met een Ricard in de hand.
1: Ja. Het zijn 2 Fransen.
0: Het zijn 2 Fransen, maar echte Fransen, hè?
1: Ja, echt, hè?
0: Le Grand, hè?
1: Saison Le Grand, hè?
0: Oui, Saison Le Grand.
1: Als je goed kijkt, kennen die? Nee. Ik ken die.
0: Dat is de man die nooit lang op dezelfde plaats blijft.
1: Monsieur 5 minuten.
0: Monsieur 5 minuten.
1: Ah, maar dat is de president geweest van Frankrijk.
0: Jacques Chirac.
1: Ja. Monsieur 5 minuten, is dat hij nooit langer dan 5 minuten ergens was?
0: Dat durf ik zo niet omschrijven.
1: Ja. Ah, nee. Het gaat verder.
0: Het gaat verder.
1: Ja.
0: Het glas was rapper leeg na 5 minuten.
1: Oké.
0: En daar aan de andere tafel, want ze zitten vooral duidelijkheid niet aan dezelfde tafel.
1: Nee, maar die heeft net zijn helm afgegeven.
0: Ja, ik zie het.
1: Een vestpadje.
0: Herken je
1: hem? Ja, natuurlijk.
0: Dat is...
1: François Hollande.
0: Dat is ook...
1: Dat zijn twee presidenten
0: die hier uit Ussel komen en die van het water drinken. En we weten allebei...
1: Ja.
0: Dat ze iets te veel van het water gedronken hebben, dat ze allebei niet bang van waren.
1: Nee, hoe noem je dat met een mooi woord? Viriel.
0: Viriel.
1: Ja, viriel.
0: Dus dit water hier in de streek, we willen niet zeggen, maar...
1: Ja, het heeft iets.
0: 2 presidenten uit deze streek die allebei...
1: Ja, oké.
0: Maar wat me wel opvalt, Chirac zit bij een aantal vrienden.
1: Ja.
0: Aan de tafel. Mm-hmm. Maar monsieur Hollande zit helemaal alleen aan zijn tafeltje.
1: Dat is precies een scène uit dat boek, hè. Alleen op de wereld.
0: Oh ja. Ja, dat is lang geleden.
1: Ja, zegt u dat iets?
0: Dat zegt mij helemaal iets, natuurlijk.
1: Ah, ja, dat is een boek van Malou, hè, Monsieur Malou. Ja,
0: en dat klinkt wel Frans.
1: Inderdaad, en dat is toevallig ook in deze streek. Want daar wordt regelmatig verwezen naar Tulle. En we zitten in Tulle.
0: En in Ussel ook, denk ik.
1: En in Ussel ook.
0: Effectief.
1: Dus het is hier eigenlijk de streek van Alleen op de Wereld.
0: Dus wacht, het verhaal van Alleen op de Wereld trekt zich door dit dorpje, want dat moet ik toch zeggen, het is een onnoemelijk klein dorpje, waar 2 presidenten van afkomstig zijn, maar dus ook dat boek zich afspeelt.
1: Ja, inderdaad.
0: Alleen op de Wereld.
1: Voilà.
0: Zo voelt monsieur Hollande zich.
1: Ja, maar ja, nogthans, er zijn scènes wat dat we zien dat hij... Niet alleen op de wereld.
0: Nee, dat is waar. Ja.
1: Maar ja, misschien was het van korte duur.
0: 5 minuten. Gaan we hem vergezellen?
1: We gaan hem vergezellen, ja.
0: Voilà, hier. Alleen op de wereld. We hebben een soundtrack gevonden. U geraadt nooit hoe dat liedje heet. Het heet Arrivé à Ussel.
1: Voilà.

0: film is al even mooi als de muziek, als het oorspronkelijke boek. Rémy sans parents, denk ik, heet de film.
1: Ja, Rémy, ja. Voilà. Ja, alleszins Rémy.
0: Alleen op de wereld. We zijn toe aan onze volgende etappe. U gelooft het nooit, maar we gaan op 12 minuten nog een etappe knallen.
1: Ja.
0: Dat is dan de 10e etappe van Aurillac naar Le Lioran. Dat is een stevige bergetappe. We hebben trouwens in tussentijd 1632 kilometer gereden en we moeten nog 1701 kilometer. Dat betekent, beste Charles...
1: Ja, dat ben halfweg.
0: We zijn halfweg.
1: Ja.
0: En we zijn ook op 14 juli. Ja, 14 juillet.
1: En de 13e juli was eigenlijk een...
0: Oh ja, dat is waar.
1: Een rustdag.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Dus in Tulle zijn ze niet alleen geweest.
0: Nee.
1: Ze hebben daar dus een dag kunnen rusten.
0: Kunnen rusten.
1: En vandaag, de 14e juli, gaan ze dus eigenlijk wel een zware etappe moeten verteren.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Het gaat stevig worden.
1: Ja, en ik hoop dat het niet regent.
0: Ja.
1: Want het is hier wel in het midden van Frankrijk.
0: Ja.
1: En het weer is hier zeer wispelturig. Er kan hier behoorlijk wat regen naar beneden vallen.
0: Durft het hier regenen?
1: Ja. Heb je dat niet gezien, nou, juist in die straat?
0: Ik heb het vooral vannacht gezien, maar dat zaten we al in een andere streek natuurlijk. Ja. Dan zaten we in Brive-la-Gaillarde. Daar heeft het ook stevig geregend.
1: Ja.
0: Maar hier dus ook.
1: Hier ook. En ja, dat hebben ze hier goed begrepen in de streek.
0: Ik zie het, want we lopen hier door een straatje.
1: Mm-hmm.
0: En dat straatje is afgedekt met paraplu's.
1: Ja, dus er hangen hier paraplu's. 300 cent.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, 300 paraplu's hangen hierboven. Dat is een kleurrijk dak natuurlijk, want in alle mogelijke kleuren en vormen dekken ze eigenlijk die straat af. Je kan hier dus eigenlijk gewoon winkelen.
0: Terwijl het regent.
1: Terwijl het regent.
0: En je moet geen paraplu meenemen.
1: Nee, maar over paraplu's gesproken.
0: Ja.
1: En waarom hangen er hier 300?
0: Geen idee.
1: Wel, omdat deze stad hier eigenlijk, Aurillac, dat is eigenlijk de stad waar de paraplu is uitgevonden.
0: Die is hier geboren?
1: Die is hier
0: geboren. Zou denken Cherbourg, maar dat is dus helemaal niet waar.
1: Nee, daar hebben ze dan de paraplu van Aurillac geprezen.
0: Oké, Aurillac is het centrum van de paraplu. Hebben we daar een verhaaltje bij?
1: Ja, want er loopt hier een riviertje door de stad,
0: ja?
1: De Jordane.
0: Mm-hmm.
1: En volgens de legende zou hier destijds eigenlijk ongelooflijk veel goud gevonden zijn.
0: Oké.
1: En dat goud, dat werd dan ingewisseld. En dat was dan wisselen tegen een dubieus iets. Want dat waren dan meestal de Compostela-gangers die terugkwamen uit Spanje. En die hadden vanuit Spanje koper meegebracht.
0: Natuurlijk.
1: En die gingen dat dus ruilen. En op die manier ontstond er dus een soort ruilmarkt.
0: Ruilhandel.
1: De mensen in Aurillac die hadden eigenlijk ook graag koper, want ze gingen daarmee eigenlijk de vorm van de paraplu maken.
0: We zitten in de 15e eeuw.
1: Juist. Ja. En terzelfde tijd waren ook handelaars die dus uit Spanje kwamen met heel verfijnd linnen.
0: Natuurlijk.
1: En dat werd daar dus overgespannen en op die manier ontstond dus eigenlijk een inklapbare paraplu.
0: In de 15e eeuw al?
1: In de 15e
0: eeuw. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, voilà. En dus eigenlijk is Aurillac, hoe het ook mag zijn, het is de geboorteplaats van de paraplu.
0: Het centrum van de paraplu.
1: Voilà.
0: En dat is uitgevonden door een zekere monsieur Alexandre Perrier.
1: Perrier, met één R.
0: Met één R.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Voilà, zeg. Weet je nog wel?

moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen en we

0: Het is nergens veiliger dan onder moeders paraplu. Tenzij je een paraplu hebt van Aurillac natuurlijk.
1: Ja, maar daar is het al begonnen, hè.
0: Ja.
1: Ja.
0: We zitten in Le Lioran, de eindbestemming van deze tweede etappe. Het is ons gelukt om twee etappes te rijden op één uitzending. En we zijn al klaar om ons te beschermen tegen de regen.
1: Mm-hmm.
0: Maar we moeten ook verder denken, beste Charles. We moeten ook aan de winter denken. Ik weet het, het is raar vandaag om aan de winter te denken.
1: Ja, want het moet nog zomer worden.
0: Ja, en het is vandaag bijzonder, maar echt gigantisch warm ook hier in Frankrijk. Ook bij u thuis daar waarschijnlijk. Maar hier denken ze in de zomer al aan de winter.
1: Ja.
0: Want hier maken ze een kaas, de zekere Cantal.
1: Ja. Oh, de harde kaas.
0: De harde kaas die kan bewaard worden, want in de winter is het hier bijzonder slecht weer.
1: Ja.
0: En dat moeten we kunnen eten natuurlijk.
1: Ja, moeten we overleven, hè?
0: Ja.
1: Inderdaad. Oké, okay, en we zitten hier in de streek van Les Mille Vaches.
0: Ah.
1: Weet je nog wel, vorige week. Hè? Dus de Mille Vaches, dat is een... Ja, ik moet het niet zeggen, dat zijn dus duizend
0: koeien. Ja.
1: Ja, voilà. En daar is dus heel veel melk. En dus, wat doet men met die melk? Men kan ze niet alleen maar verwerken in yoghurt of andere melkproducten, maar ook in kaas.
0: Okay.
1: En dus deze streek, zoals je gezegd, die was vooruitziend om dus kaas te kunnen bewaren.
0: Mm-hmm.
1: Want de meeste kazen die ze dus maken, die niet gekookt is, ja, die is na een korte tijd eigenlijk geschikt om weg te gooien.
0: Daar zeg je zoiets. Het wordt gekookt. Dat is uitgevonden door monsieur Emile Duclos. Dat zegt u niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar Duclos is gaan studeren bij monsieur Pasteur.
1: Ah, voilà.
0: Voilà.
1: Ah, voilà. Als je daar mocht les volgen, dan wist je het natuurlijk hoe dat je de zaak moest aanpakken.
0: Dan heb je het gemaakt natuurlijk.
1: Voilà. En Cantal, eerlijk gezegd, dat laat zich smaken.
0: We gaan eentje eten, denk ik.
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan eentje eten.
1: Het is sterkens aan tijd voor een...
0: Ik denk het wel. Het mag wel. Voilà, we gaan nog één liedje spelen. Het is een liedje over een kaas dat een huwelijk kan redden.
1: Oké. Okay,
0: voilà.
1: Een kaas. Huwelijk. Ja. Moet er nog kaas zijn.
0: Volgende week gaan wij verder reizen op deze prachtige dag. Gaan we naar Nevers, denk ik, naar het circuit van Magny-Cours. En dat zien we volgende week wel.
1: Oké. Okay.
0: Blijf zeker bij ons, want Toucheur komt u straks nog wat meer opwarmen dan nu al het geval is. Merci voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken, heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
5: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
4: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
6: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
7: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
6: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
8: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
6: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
11: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
12: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale,
6: we helpen je graag.
7: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
8: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
9: Radio Nienhoven.
10: Ratta patat, het is zover. U hoort de jingle, u weet het is 11 uur, het is zondagochtend. Dan is hij gearriveerd. Niemand minder dan de enige echte Touchard. Touchard, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen allemaal.
10: Jongens, ziet er zonnig, stralend en toch ook fris uit.
11: Ja. Ja.
10: En dat in één persoon. Zeg, welkom op deze mooie zondagochtend hier, zon overgoten in Ninja Shopping Center.
11: Dank u wel.
10: Een hele drukke periode voor jou.
11: Zeker, de zomer is altijd hard te werken.
10: Ja, dat begrijp ik. En toch heb je tijd gemaakt om naar hier te komen. En toch heb je ook deze week alweer prachtige platen meegebracht.
11: Ja, dat is helemaal waar, al zeg ik het zelf.
10: Ja, dat mag
11: alle
10: je zeggen.
11: Bescheidenheid.
10: Ja, dat, zo ben je wel. En we beginnen met een zeer mooi verhaal.
11: Ja.
10: Waar wat filosofie aan hangt.
11: Ja.
10: Ja. Ja, laat je gaan.
11: We gaan het hebben over de heer Proust.
10: Marcel.
11: Ja. Ik heb een Proust-effect meegemaakt eerder deze week.
10: Ja.
11: Ik moest in het Gentse zijn begin van deze week.
10: Ja.
11: En het was een beetje bewolkt. Het was eigenlijk nog vrij cool.
10: Ja.
11: Als ik naar Gent spoorde.
10: Oh, dat is met de trein.
11: Ja. En ik moest daar zijn voor een half dagje.
10: Oké.
11: En rond de middag wou ik vertrekken in Gent. En ik kwam uit een airco-gekoeld gebouw.
10: Ja.
11: Buiten, op de blote beton. Oh. En daar was het bloedheet.
10: Oh.
11: Enfin, mooi weer eigenlijk.
10: Ja.
11: En ineens kwam een ervaring van ongeveer 40 jaar geleden plots in mijn hoofd op.
10: Een Marcel Proust-ervaring.
11: Ja. Het Proust-effect is als je iets ruikt of smaakt, kan er daardoor onmiddellijk een oude herinnering in uw gedachten opborrelen.
10: En in jouw geval?
11: Dat effect heb ik gehad.
10: Wat was het effect dan?
11: Ik moest onmiddellijk denken aan het moment dat ik een cassetje in mijn handen kreeg, ergens midden jaren 80.
10: Ja?
11: Op een mooie zomerdag kreeg ik van een kameraad een cassetje waar de LP The River van Bruce Springsteen op stond.
10: Maar ja!
11: En ik had The River, die LP, nog nooit gehoord.
10: Ja?
11: Dus met klamme handen, want het was warm, kom ik met het cassetje thuis. En natuurlijk, het eerste nummer is The Ties That Bind.
10: Ja.
11: Dat nummer schoot in mijn gedachten onmiddellijk op bij het ervaren van die mooie zomerse dag in Gent.
10: Marcel Proust-gewijs. Mocht u thuis ook zo een Marcel Proust-gewijze muzikale ervaring hebben gehad?
11: Deel ze met ons.
10: Dat zal wel zijn. Dus we starten gewoon
11: met De Bos.

0: Ja, een beetje rock'n'roll om te beginnen, dat mag toch wel.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk nummer van Bruce Springsteen. Trouwens, we hebben die zien passeren bij het eerbetoon aan Obama.
1: De heer Obama, waar jij ook toevallig, want je zegt het nooit bij, maar je was er ook, hè. Je was er ook weer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is mooi. Het concept, blijft het concept, iedere zondagochtend is er een rode draadplaat. En ook vandaag dus.
0: Ja. Ik heb het gemakkelijk gemaakt. Ik wou alleen goede nummers, dus heb ik gekozen voor een best-of, een verzamelplaat van Luca Blum.
1: Maar niet toevallig. Vertel.
0: Natuurlijk. We gaan ons stilaan mentaal voorbereiden op de komst van Luca Blum.
1: Komt hij naar Vistiluco?
0: Nee, dat is Ruben van Gucht.
1: Ja.
0: Daar moeten we het misschien straks nog over hebben.
1: Oké.
0: Okay. Maar in elk geval naar Gent Jazz.
1: Yes.
0: Op de dag dat ik ook naar Gent Jazz gevraagd ben.
1: Ja, natuurlijk. Ja, die bescheidenheid.
0: Gaat daar zijn John Hyatt, Susan Vega en Luca Blum. En we gaan ons daar de komende weken op voorbereiden. Mm-hmm. En deze week is het dus de beurt aan Luca Blum. Die passeert in de gedaante van een rode draadplaat.
1: Yeah.
0: Daar gaan wij drie nummertjes uit draaien. En het eerste is Sanctuary.

0: Luca Bloem. En die gaan we nog twee keer bovenhalen vandaag. Dit uurtje dat ja. we hier nog aanwezig zijn.
1: Inderdaad, maar we hebben ook een oproep naar onze luisteraars geplaatst. Hebt u thuis ook al eens last gehad of het plezier gehad van een Marcel Proust ervaring?
0: Ja.
1: Zoals Toucheur onlangs heeft meegemaakt. En er komen heel veel reacties binnen.
0: Ja.
1: We gaan er proberen zoveel mogelijk te behandelen, maar we krijgen er ook eentje binnen van onze collega Veronique de Kok.
0: Ja.
1: Collega bij Radio Nostalgie natuurlijk. Die heeft er ook eentje.
0: Ja.
1: Stuurt ze ons hier door.
0: Ongelooflijk. Ja. Dank u, Veronique.
1: Dank u wel, Veronique. Ze zegt dat ik word wat ouder.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo, Veronique. Ja,
1: nee, 49 jaar. Dat is mijn sloeber. Hè. Maar ja, zij houdt uiteraard op dit moment Radio Nostalgie recht. Want ja,
0: s'morgens toch en op vrijdagavond...
1: Is het wel iemand anders met echt talent.
0: Ja.
1: Ja. En, maar ze heeft dus een Marcel Proust ervaring, want ze zegt... Vroeger als kind ging ik heel veel naar Spanje.
0: Oké. Okay.
1: En nu word ik ouder.
0: Ja.
1: Dus nu wil ik die ervaring opnieuw ervaren om naar Spanje te gaan. Want dan voel ik mij terug kind. Dus als ze ginder... Dus soms heeft ze zoiets van, het is veel te druk. Hier te België.
0: Ja.
1: Ik boek een ticket naar Spanje.
0: Ja.
1: Zomaar, random, en dan komt ze hier toe en dan heeft ze die Marcel Proust ervaring van zodra ze haar voet op Spaanse grond zet.
0: Aha, ja, dat kan gebeuren.
1: Voilà. Ja, Veronique, jij hebt Marcel Proust helemaal door.
0: Ja, denk het ook.
1: Dank je wel.
0: Slim beetje, hè?
1: Een slim meisje, ja, het is een heel slim meisje. En ze luistert dus iedere zondag uiteraard naar Toucheur. Ja, goed, dank je wel, Veronique, voor deze... fijne.
0: Mooie bijdrage.
1: Ja, dat is waar. Straks komen er nog een paar Marcel Proust ervaringen, maar er is ook vandaag muziek.
0: De plaat van de maand. En voor degenen die show al enige weken volgen,
1: ja.
0: En dat zijn er duizenden,
1: ja.
0: Die weten wat we nu gaan draaien.
1: Veronique zal het ook wel weten.
0: Veronique zal het weten. Het is natuurlijk Grant Lee Buffalo. En dat is voor de derde of vierde keer deze maand.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Dat we zijn Jupiter en Teardrop gaan draaien. Veel plezier ermee.

0: Prachtige plaat, hè?
1: Prachtige plaat.
0: Ja.
1: Past het helemaal bij de volgende plaat?
0: Ja, het is een interactieve show.
1: Dat weten we.
0: Dat weten we. Mensen reageren via onze app. En er zijn mensen die deze plaat aanvragen.
1: Wauw. Ja, wauw.
0: Ja. Voilà. Binnen 3 seconden gaat hij zingen. Hier is hij.
2: Dit was niet wat ik wilde.
0: Goh.
2: Niet wat
1: het wij ook.
0: Ja,
1: wij wilden het ook niet.
0: Het gaat over Meteor. En ja. Hij zingt dus, dit is niet wat ik wilde. Dan vragen wij ons af, waarom zing je het dan? Waarom zing je het dan?
1: Hij heeft het over zijn eigen catalogus, denk ik.
0: Exact. Het liedje heet Nooduitgang. En er is een luisteraar of een luisteraar.
1: Dat is iets waar ze 3 exemplaren meer moeten installeren als hij een tweede komt geven.
0: Dat is helemaal correct. Er is iemand, een zekere Hilde W, die via onze app laat weten. We hopen dat Meteor ook een soort Marcel Proust ervaring heeft.
1: Ja.
0: Als hij denkt aan de nooduitgang.
1: Ja.
0: En hij zingt het liedje dat hij ook de nooduitgang neemt.
1: Oké. Okay.
0: Een one-way ticket en niet meer terugkomt.
1: Oké. Okay, ja. Goed. Voilà. Dank u voor deze vriendelijke reactie. Ja. Hilde W.
0: Dat is heel fijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: We begrijpen de reactie wel een beetje.
0: We begrijpen het helemaal.
1: Als we dit horen.
0: Het is echt ongelooflijk slecht.
2: Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.
0: Het heeft pijn gedaan.
1: Het heeft pijn gedaan, ja.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Dank je, jongen. Joris. Stop maar. Ja, stop. Voilà.
1: Voilà.
0: Goed.
1: Opgelost.
0: Voilà. Dank je wel voor uw reactie. Voor uw waardevolle reactie in dit waardevolle programma. Tijd voor de jarige van de dag.
1: Ja,
0: ja.
1: In 1985, denk ik.
0: Ja.
1: Op 21 juni, vandaag dus, is Lana Del Rey geboren.
0: Oh, prachtig. Wanneer? In 85?
1: 1985.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dan heeft hij ook al een mooie gezegende leeftijd.
1: Ja.
0: Mag ik zelf zeggen. Ja, ja, dus we gaan ze eren.
1: Ze heeft leuke liedjes gemaakt.
0: Ja.
1: Dat gaan we nu bewijzen.
0: Oké. Okay. Let me love you like a woman. Dat gaan ze zingen.
1: Ja.
0: En dat is misschien een boodschap ook
1: voor
0: Joris.
1: Meteoris.

0: mooi nummertje van The Kinks, A Long Way From Home. Omdat de zanger en schrijver Ray Davies vandaag ook zoveel kaarsen mag uitblazen. Want hij is geboren op 21 juni 1944. Dus dubbel zoveel kaarsen als bij Lana Del Rey ongeveer.
1: Dat is heel fijn. Hip hip hoera. Ik dacht dat het liedje over jou ging, want jij moet vanavond heel ver van huis.
0: Ja.
1: Want jij moet die aftrap gaan geven.
0: Ja.
1: Heb je daar al over nagedacht hoe je dat gaat doen?
0: Ik ga dat Phil Collins gewijs doen.
1: Oké.
0: De Concorde, dat pak ik niet meer. Nee. Die bestaan niet meer, maar iets soortgelijks.
1: Ja.
0: Misschien,
1: ja.
0: Misschien iets van Elon Musk lenen.
1: Maar hoe ga je de aftrap geven?
0: Ah, hoe?
1: Ja.
0: Met mijn voeten.
1: Goed. Mooi.
0: Ja. Ik ga met mijn voeten spelen.
1: Prachtig. Het is bijna eind juni. Hoog tijd om het te hebben over het Eurovisie Songfestival.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. We zijn nog altijd voorjaarsklassiekers aan het spelen. Mm. En ja, in het voorjaar mogen we altijd genieten van het Eurosongfestival. En zo ook in 1969,
1: ja.
0: Prachtig jaar,
1: ja.
0: Voor van alle redenen.
1: Ja, ja, ja.
0: 1969, een prachtig jaar.
1: Dank u.
0: In 1969 zijn er 4 landen ex aequo op de eerste plaats geëindigd.
1: Oh!
0: In het Eurosongfestival.
1: 4 winnaars.
0: 4 winnaars. Onder andere Nederland, hè. Maar ook Spanje,
1: ja?
0: Heeft toen 18 punten gehaald. Ja, toen ging dat zo nog met kleine getallen.
1: Ja?
0: 18 punten haalden zij en waren daar dus ex aequo eerste mee. En er werd toen gezongen Viva Cantado.
1: Oké, in het Spaans.
0: In het Spaans toen nog, toen moest dat nog.
1: Ja?
0: De eigen taal zingen.
1: 69.
0: Ja. In 69. En dat werd gezongen door Salome.
1: Oké.
0: En Salome is ook vandaag nog steeds jarig.
1: Oh, ze is goed.
0: Ze is nog altijd onder ons.
1: Ja?
0: Ze is geboren op 21 juni 1939. Was dus 30 jaar toen ze het Eurosongfestival won. En ze gaat daar vandaag ongetwijfeld aan terugdenken.
1: Ja, we krijgen direct een reactie binnen van Frans uit Oudegem. Die zich afvraagt, ja maar 4 winnaars, schrijft Frans hier.
0: Ja.
1: Wie heeft dan uiteindelijk gewonnen? Dus met andere woorden, ik denk dat zijn vraag bedoelt waarschijnlijk, waar was het Eurovisie Songfestival in 1970 dan?
0: In Amsterdam.
1: Oh,
0: ja.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus niet in Spanjos.
0: Nee.
1: Nee.
0: Spanje heeft de dure kelk aan zich laten voorbijgaan, ja. En heeft de Nederlanders ermee opgezadeld. Dat verhaal zou ik eens moeten gaan opzoeken, hoe dat precies gegaan is.
1: Voor Frans een plezier te doen.
0: Maar we gaan vooral van de muziek genieten van 1996.
1: 69.
0: 69.
1: Ja, je bent in de war, hè?
0: Ja, ik ben een beetje in de war.
1: Ja, ik merk.
0: Het is dan ook een prachtig liedje. Een voorjaarsklassieker
1: van
0: bij uitstek.
1: Salome.

0: Ja, veel zomersers kan het niet klinken. Hier bij Radio Ninove vanuit het Ninja Shopping Center. Mm-hmm. Wij staan hier plaatjes te draaien. Ja. En gisteren was er een crowdfunding waar onze vriend DJ Boomerang belangeloos het beste van zichzelf gegeven heeft. Mm-hmm. Hij is plaatjes gaan draaien in het Woolzorgcentrum, ergens in West-Vlaanderen.
1: Oh, prachtig.
0: Die crowdfunding kracht bij te zetten. Ja. En ze hebben hun doel gehaald. De centjes zijn binnen dankzij DJ Boomerang.
1: Een man met een gouden hart, dat wisten we al heel lang.
0: Ja, ja. Dat is zo.
1: U mag nog steeds uw Marcel Proust ervaringen doorsturen. Iets waar u aan denkt als u vandaag iets tegenkomt. En we hebben iemand, dat is een zekere Kate de Busreizigster.
0: Die kennen we.
1: Die kennen we en die gaat blijkbaar spontaan soms op een rooster staan in een grootstad.
0: Ja.
1: Waaronder een metro passeert.
0: Ja.
1: Dat doet ze regelmatig. En dan denkt ze terug, Marcel Proust gewijs, aan een verhaal 20 jaar geleden.
0: Oké. Okay.
1: Toen was ze heel toevallig te Madrid.
0: Mooie stad.
1: Ja, daar stond ze ook op een rooster.
0: Ja.
1: Daar passeerde een metro onder de grond. Vrij logisch, want dat is een metro. En toen ging haar rok de lucht in.
0: Oei, oei, oei.
1: Waarop een passant poepiedipoepiepoepoep antwoordde.
0: Ja.
1: Verwijzend natuurlijk naar Marilyn Monroe.
0: Natuurlijk.
1: En dus elke keer als Kaat nu op een rooster staat, voelt ze zich een klein beetje Marilyn Monroe.
0: Ja, oké. Okay. Dat is geen, geen slecht gezelschap om met uw gedachten in te vertoeven.
1: Dat denk ik ook. Je zou voor minder. Dank u wel voor deze prachtige reactie. We hebben ook nog een reactie van een zekere R van Gucht, maar dat is misschien voor straks.
0: Dat is misschien voor straks.
1: Hij heeft ook een berichtje gestuurd, die jongen.
0: Oké. Dat is een snoedaar toch wel.
1: Dat is een sloeper, maar een vaste luisteraar.
0: Ja.
1: Waarvoor dank.
0: En hij zal dus ook weten dat wij een rode draadplaat in ons concept laten sluipen elke week opnieuw.
1: Ja, ja, ja,
0: dat is vandaag de best-of-plaat, de Platinum Collection van Luca Bloem.
1: Mm-hmm.
0: En daar gaan wij ook weer een mooi nummer uit draaien.
1: Zeer zeker.
0: En dat is Black is the Color.
1: All right.

0: Luca Bloem, die wij als rode draad plaat hebben geselecteerd, omdat hij natuurlijk op 5 juli in Gent zal zijn, samen met John Hyatt, Susan Vega en ondergetekende toucheur.
1: Inderdaad, die zal er ook zijn. We gingen daar tickets voor weggeven, maar die zijn we kwijt.
0: Ja, die zijn ergens. Ik had die in mijn rugzakje gestoken, maar mijn rugzak is onderaan een beetje versleten.
1: Oh!
0: En ik denk dat de tickets onder de baan, naar hier, ergens. Dus ga in de buurt van het shoppingcenter zoeken.
1: Ja?
0: Misschien vind je ze en dan ben je de verdiende winnaar.
1: Voilà, het waren 10 tickets, dus u kan er 10 vinden in de buurt van het Nina Shopping Center voor Gent Jazz.
0: Ja.
1: Goed, maar je was deze week uiteraard, je bent niet veel thuis geweest deze week.
0: Nee, niet veel, dat klopt.
1: Want ik heb jou ook ergens gezien op een wei aan een kasteel,
0: ja,
1: in de buurt van Lübeck.
0: Ja, klopt, ja, helemaal. Oh. Het kasteel van Horst, dat we allemaal kennen van de tekeningsjes in de boeken van De Rode Ridder.
1: Ja.
0: Dat is de thuisbasis van De Rode Ridder.
1: Heb je De Rode Ridder, heb je hem ontmoet?
0: Nee, maar ik heb wel heel veel volk zien samendrommen rond een blonde god.
1: Hola.
0: En die komt uit Lübeck natuurlijk.
1: Natuurlijk. Paul Michiels heb je gezien.
0: Ik heb hem gezien.
1: Hij was er.
0: Ik heb hem gerustgelaten.
1: Ja,
0: trouwens, stonden ook heel veel drommen rond mij natuurlijk.
1: Natuurlijk. Daar is serieus gedromd. Ja. Dat had te maken met de zanger.
0: Een zanger.
1: Waar waarschijnlijk niemand rond stond dan. Of toch ook?
0: Toch minder, maar hij heeft een uur en een kwart zijn beste nummers ten berde gebracht.
1: Prachtig, prachtig.
0: Een grote ster. In 1984 hebben ze hun debuut uitgebracht, Rattlesnakes. En ik spreek dan over Lloyd Cole en zijn Commotions.
1: Ja?
0: Commotions heeft hij ondertussen lang achterwege gelaten. Hij toert al 20 jaar alleen rond met zijn akoestische gitaarke. Maar een paar maanden geleden heeft hij gezegd, tegen zichzelf vooral, ik ga dat akoestisch gitaarke laten liggen,
1: mm-hmm,
0: en ik ga toeren met mijn elektrische gitaar.
1: Wauw.
0: En daar, dat heeft hij dus gedaan,
1: ja,
0: ook in de buurt van Lübeck.
1: In Horst.
0: Ja.
1: En daar was jij bij?
0: Daar was jij bij.
1: Oké.
0: Okay. Daar was ik bij.
1: Daar was jij bij.
0: Pollepap dus ook.
1: Ja.
0: Maar waarschijnlijk, ik heb het niet gezien,
1: nee,
0: ik heb het niet kunnen observeren, maar waarschijnlijk zal Francesca van Thielen daar ook wel aanwezig geweest zijn.
1: Waarom kom je daar nu plots mee van onder het licht?
0: Het noorderlicht.
1: Ja.
0: Ja, wel, Francesca is enorme fan van Lloyd Cole.
1: Terecht.
0: Dat heeft ze tenminste ooit verklaard op Stubru, onze bevriende zender.
1: Ja.
0: Ergens einde jaren 80 werkte zij voor Stubru en daar heeft ze dat verkondigd. Dat ze enorme fan is van het volgende heerschap.

0: Lloyd Cole. I don't care anymore, zong hij tot vervelens toe. Oh. Altijd een positieve boodschap bij dat zwartgallig heerschap.
1: From the hip. Kon je beluisteren.
0: Ja.
1: We zijn ook bezig met, we hebben een rode draadplaat, maar we hebben ook een rode draadfiguur, dat is Marcel Proust.
0: Ja.
1: U mocht doorsturen als u ergens een Marcel Proust ervaring hebt. En ook Ruben VG heeft dat gedaan, is 39 jaar oud. Die onlangs mee in De Verraders.
0: Oké. Okay.
1: Prachtige show op VTM. Maar die moest de show vroegtijdig verlaten.
0: Wegens een DJ-set ergens?
1: Wegens een Marcel Proust ervaring.
0: Oei.
1: Want Ruben VG, 39 jaar, die deed vroeger altijd mee aan examens op school.
0: Ja.
1: En die zei, ik nam regelmatig spreekbriefjes mee.
0: Oei, oei, oei.
1: In mijn pennenzak. Hij schreef overal dingen, want hij was niet altijd goed voorbereid. En dus hij deed nu mee met De Verraders.
0: Ja.
1: En hij had een computer meegesmokkeld.
0: Maar alleen.
1: Maar er staat in de, ja, in de soort afspraak staat erbij, geen, je mag geen elektronische apparaten meenemen als je aan de show meedoet.
0: Oké. Okay.
1: Dus hij is er vroegtijdig uit moeten stappen. Door dat Marcel Proust ervaring, hij wou opnieuw spieken.
0: Ja, inderdaad.
1: Ruben VG, je bent een sloeber, maar dank je wel ook
0: om dat met ons te delen.
1: Dat prachtige Proust-ervaring. Prachtig eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Dat concept.
0: VG doet het altijd weer opnieuw.
1: Ruben VG, we kennen hem niet, maar het is toch echt wel een snoeber.
0: Ja.
1: Goed, we hebben nog een nummertje uit
0: de rode draadplaat. En dat is nog steeds de best-of-plaat van Luca Bloem.
1: Ja.
0: We gaan een heel mooi nummer.
1: Olaen,
0: con tu Pablo.

0: Jij hebt effectief de mooiste plaat voor het laatste gehouden.
1: Ja, we weten nu waar Jacqueline gearriveerd is.
0: Ja. 11:56.
1: Ja.
0: Dringend tijd om u de vraag van de week te stellen, eerwaarde toucheur.
1: Ja.
0: Dat is de volgende.
1: Ja.
0: Kom jij volgende week terug?
1: Maar natuurlijk.
0: Oh, mooi is dat.
1: Ja.
0: Mooi is dat.
1: Ja. We gaan er weer een lap op geven volgende week.
0: Voilà.
1: 11:00.
0: Dat kan ik mij goed inbeelden. Dan hebben we nog één plaat klaarstaan voor die klok van 12:00.
1: Ja, het is een beetje een atypische plaat voor mijn muzieksmaak, zou ik durven zeggen. Maar op de Best Of van Luca Bloem zien we staan dat daar een mooi nummertje op staat. Op nummertje 8, I Need Love.
0: Ja?
1: Dat is een cover.
0: Oh.
1: En wij gaan het origineel
0: doen. Oh, dat is mooi.
1: Dat is een klassieker uit de jaren 80 van LL Cool J. Daarmee sluiten wij deze mooie zondagmiddag af.
0: Merci voor het luisteren.
1: En tot volgende week.
2: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Fever Dream van Alex Warren. Goeiedag allemaal. We zijn blij dat je jouw zondagmiddag wilde doorbrengen met ons. En dus ook met Gloria Estefan.

0: Carwash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodana niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

David Guetta en Alesso met Never Going Home Tonight. Het wereldkampioenschap voetbal beheerst de actualiteit. Ongetwijfeld, maar ook onze Ninovse clubs die zijn al druk bezig richting volgend seizoen. Zo organiseert KVK Ninove een voetbalinitiatie voor jongens en meisjes geboren tussen 2020 en 2022. Ze maken op een speelse manier kennis met voetbal en de enthousiaste jeugdtrainers van de club. Deelname is volledig gratis en inschrijven kan met een link die je vindt in de activiteitenkalender op onze website radioninove.be. Initiatietraining van KVK Ninove op de Kloppers volgende week zondag van 9 tot 10 ochtends.

One Republic met Counting Stars. Ja, om sterren te tellen moest je wel heel vroeg uit de veren vanochtend. Want het is vandaag de langste dag van het jaar. Met bijna 17 uur daglicht. 16 uur en 45 minuten om precies te zijn. Zondag 21 juni 2026. Fleetwood Mac is dit met Dreams.

0: Genk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: We love Ninov.

0: 40 en Chrissy Hynde van de Pretenders, I Got You Babe. Daarvoor de Swedish House Mafia met Wait So Long. En er komt nog meer moois aan. Maxim, Onder Invloed. Fijne zondagmiddag.
1: Danny de Mam.

dat is een toppertje. En toppers horen hier thuis bij de Radio van Stad. Daan was dat met Access. Wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is, maar toch eens graag een boek leent van de BIP of een DVD, een CD. Wel, dat kan nu, want er is het initiatief BIP aan huis. Het houdt in dat als jij niet naar de BIP kan, de BIP gewoon naar jou toe komt. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, dat vind je op de Facebookpagina van de Nienhofse Bibliotheek. We'll be right back.

I just might. Van Bruno Mars. Als je aan het aperitieven bent, geniet ervan. Maar wees voorzichtig met alcohol tijdens deze warme dagen uiteraard. Straks een barbecue misschien? Samen met Radio Ninove en deze Prince.

Wolves van Selena Gomez. Vorig jaar trad ze nog in het huwelijksbootje met Benny Blanco. En dat is een gevierd producerman die al samenwerkte met Ed Sheeran, Justin Bieber, Maroon 5, Christina Aguilera. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nieuws van 1 uur komt eraan bij de radio van Stad. Maar eerst nog deze van Philip Bailey en Phil Collins. Jaren 80 sound. Easy lover. Fijn dat je bij ons bent.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een recordaantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

zondagmiddag ruim 1 uur geweest, Radio Nienhoven. En ook wij maken ons stilaan op voor de tweede wedstrijd van onze Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal. Straks om 9 uur wordt er afgetrapt tegen Iran. En als je die wedstrijd op grootscherm wil volgen samen met heel wat andere Nienhovieters, dan kan je daarvoor terecht op het Ninjaplein. Daar is ook een bar en die opent al om 6 uur. Kan je eerst wat drinken, de dorst lessen op deze warme zondag.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Camille, ook deze zomer opnieuw te bewonderen op het klein strand van Oostende met Circus Camille en met Maxim heb ik me laten vertellen. Volgende week zondag dan organiseert cultuursmakers Pajottegem een wandeling in Lieferingen. Dat is het kleinste dorpje van Nienhoven. Het wordt een wandeling langs rustige wegeltjes. Je hebt de keuze uit 3 afstanden, 5, 8 of 11 kilometer. Deelnemen is gratis voor leden van de vereniging. Niet leden betalen 2 euro en inschrijven doe je met een link in onze activiteitenkalender radionienhoven.be. Wandeling doorheen Lieferingen dus, georganiseerd door cultuursmakers Pajottegem. Volgende week zondag afspraak om 2 uur aan de Onze Lieve Vrouw kerk en dat is uiteraard in Lieferingen.

fijne middag. Vanuit een zonovergoten Nino. 30 graden wordt het makkelijk vandaag. En ook de komende dagen heel veel zon en een temperatuur die schommelt tussen de 30 en de 35 graden. En in tegenstelling tot de afgelopen dagen valt die onweersneiging volgens de laatste weerprognoses helemaal weg. We hoeven dus geen onweer meer te vrezen. Dit is Donna Summer.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
3: We love Nienhoven.

0: Passenger met Let Her Go. En dan dit One Hit Wonder. Jennifer Page met Crush. Berre staat klaar. How beautiful this life is. Danny
1: de Mam. I

How Beautiful This Life Is van Berre. We overlopen snel even wie er jarig is vandaag. Vlaams icoon John Terra bijvoorbeeld. Die viert zijn 75ste verjaardag. Michel Platini wordt er 71. Manu Chao van Me Gustas Tu is toe aan zijn 65ste verjaardag. En Prins William van Engeland, die wordt er 44 op deze 21ste juni. Here I go again. Dit is Whitesnake.

zondag telkens van 2 tot 6. Als je wat meer duiding wil hierover, die vind je uiteraard in onze activiteitenkalender. RadioNienhoven.be. Coldplay is dit bij de radio van Stad met Clocks.

Olivia Dean, So Easy en ook Zo Mooi. En er komt nog meer moois aan, want er is zometeen na het nieuws van 2 uur Gert de Lansheer. Dit zijn nog de Counting Crows. Ja.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Ja, Prisima. En alles komt goed op deze zondagmiddag 21 juni. Vandaag de officiële start van de zomer, al lijkt die hier in Nienhoven al een paar dagen bezig te zijn. Het zijn snikhete temperaturen. Ik wens je een hele fijne zondagmiddag. We zijn samen tot 6 uur.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
5: Bestie Loco! Nog fouter, nog stouter!
6: Let me say yeah!
5: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
7: Ah, shit. Here we go again.
5: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets!

Zoo. Shakira en Zoo. Huishoop VZW, dat is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Wel, die organiseren nu vrijdag om 14:00 een mooie wandeling in het Buggenhoutbos. Chris en Lisbeth die hebben zowel een korte als een lange route uitgestippeld, zodat iedereen op zijn eigen tempo kan meewandelen. Je kan je inschrijven via de link op onze activiteitenkalender. En die vind je uiteraard op onze eigen website. Dat is radioninove.be. Een heel goede middag, de beste muziek van Radio Nienhoven. Met dit nummer keren we terug naar 1997. Nummer uit de clubscene, Blue Boy en Remember Me. Oh.

live-opname van Rockwerchter 2010. The editors in No Sound But The Wind. De spanning die stijgt toch wel voor onze Rode Duivels. Want vanavond om 9 uur dan spelen zij op het WK tegen Iran. Een wedstrijd die ze absoluut moeten winnen. Willen ze doorstoten naar de knock-outfase. Jammer genoeg zonder aanvallend talent. Doko, andere Belgen zullen nu vanavond moeten opstaan. Je kan het hier in Ninove live meemaken op grootscherm. En dat op het Ninjaplein. De beste muziek van Radio Ninove nu met Blondie.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Ariana Grande, Yes and, hier bij Radio Nienhoven. Misschien zit je op dit ogenblik wel met je voetjes in een zwembad, van welke aard dan ook. Het zijn deze zondagmiddag echt snikhete temperaturen. Tot 27 graden vandaag valt eigenlijk nog redelijk goed mee. Als ik zie naar de temperaturen van volgende week, morgen gaan we naar 31 graden, dinsdag 28. Dan de rest van de week komen we uit op 34 graden. Het zal een kwestie zijn van het hoofd koel te houden hier in Nienhoven. Zeker als je ook in die examenperiode zit. Heel veel moed gewenst. De beste muziek van Radio Nienhoven met zometeen Maxime en Babette. Eerst muziek uit de jaren 80 van Aha.

Maxim en Babette op zondagmiddag. En hoe dan ook, wist jij dat Ninove ook een overkophuis heeft? De deuren staan daar open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Ze bieden een luisterend oor aan om over gelijk welk probleem te babbelen, maar je kan ook gewoon langsgaan zonder afspraak om vrienden te ontmoeten. Het overkophuis vind je in de Kuip op de Parklaan 1 hier in Ninove. Straks muziek van Naked hier bij Radio Ninove. Eerst Back to the 90s met The Nightcrawlers.

0: Naked tot bijna 3 uur hier bij Radio Nienhoven. Straks het wereldnieuws en daarna gaan we het hebben
1: over Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
2: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog 1 keer geloven.
1: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een recordaantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Harry Styles en die American Girls. Nieuws nu uit eigen stad, want Ninove die sluit zich aan bij het aangepast beleid van de uitpas. Houders van een uitpas met een kansentarief die betalen vanaf 1 september nog slechts 20% van de deelnameprijs bij alle aangesloten organisaties in de Dende-regio. De stad die neemt 40% van de kosten op zich, terwijl de organisator de overige 40% bijdraagt. Zo wordt de financiële last eerlijk verdeeld en krijgt iedereen meer kansen om deel te nemen aan activiteiten in de vrije tijd. Het kan dus heel ruim gaan, van cultuur tot sportactiviteiten. Meer nieuws hierover, dat lees je op onze eigen website, dat is radioninove.be. Een heel fijne zondagmiddag, de beste muziek die krijg je van mij nu met Prince.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Mooie combinatie, Lady Gaga en Bruno Mars. En Die With A Smile, als jij deze dagen wordt geconfronteerd met een verlieservaring of rouwproces, well, dan is misschien het lotgenotencontact van Nino Vertroost iets voor jou. Zij organiseren ontmoetingsmomenten. Nu, vrijdagmiddag is er zo eentje in het buurtpunt Het Stekske. En dat van 2 tot 4 vooraf inschrijven is niet nodig. Het is helemaal gratis en richt zich op 55+.

Gers Pardoel en Boeng Boeng. En dat was het gisteravond wel voor Nederland. Want ze wonnen overtuigend van Zweden op het WK met 5-1. Voor Duitsland ging het iets moeilijker. Zij gingen pas in de slotminuten aan de haal met de overwinning tegen Ivoorkust. 2-1, een moeilijke wedstrijd was het voor de Mannschaft. Vannacht was er ook nog een gelijkspel voor Ecuador tegen Curaçao, 0-0. En Japan die won dan weer vannacht van Tunesië met 0-4. Volgende wedstrijden die staan vandaag gepland op het WK. Straks om 6 uur speelt Spanje tegen Saudi-Arabië. Onze Belgen, onze Rode Duivels, die spelen straks uiteraard om 9 uur tegen Iran. Er is ook nog om middernacht Uruguay tegen Kaapverdië. En om 3 uur vannacht uit onze poelen Nieuw-Zeeland-Egypte.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale.
4: We helpen je graag.
5: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

De Kittleroy en Without You hier bij Radio Ninove. Als je momenteel in de blok zit, ik wens je heel veel moed met deze warme temperaturen. Vandaag gaan we naar 27 graden, maar morgen gaan we het nog warmer maken hier in Ninove. Dan gaan we naar 31, dinsdag zakken we terug naar 28, maar de rest van volgende week wordt snikheet met temperaturen tot 34 graden. Een kwestie van het hoofd koel te houden, die ventilator en die airco bij de hand te houden. En de voetjes misschien wel in het water zetten en dan daarna genieten van de beste muziek van Radio Ninove. Zomerse muziek zoals deze Vanessa Amorosi.

Magnetic en Deep Balsa. Onze voetbalploegen uit onze streek die bereiden zich voor op het nieuwe seizoen. Zo ook bij voetbalclub Ossa Meerbeke. Zij zijn op zoek naar gemotiveerde spelers voor U15 en U17 voor het volgende voetbalseizoen. Heb je interesse? Neem dan contact op met Chris

Justin Bieber hier bij de Stadsradio van Nienhoven. Onze burgemeester die is op zoek naar getuigen van een gewelddadige beroving afgelopen donderdag aan de McDonald's hier in Nienhoven. Dat hoor je straks na het nieuws van 4 uur. En deze Frida.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren. Vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Wild Smith en Stay hier bij Radio Nienhoven. Nieuws nu uit Nienhoven, want een man is afgelopen donderdag slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving op de Brakelse Steenweg ter hoogte van de McDonald's. Hij werd er beroofd van zijn portefeuille, daarna kreeg het slachtoffer een harde slag toegediend. En de burgemeester Guy Dazeleer die heeft nu de beelden van het incident via sociale media verspreid. Hij benadrukt dat de stad blijft investeren in extra politieinzet en cameratoezicht. En hij roept mogelijke getuigen op om contact op te nemen met de politie. Lees er meer over in een interessant artikel op onze eigen website. Dat is radionienhoven.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Bini en Super Lonely hoeft zeker en vast niet, want je kan je gewoon volgende week zaterdag aansluiten op de Terduistfeesten. Begint al om 10 uur met een petanktoernooi. In de namiddag is er een kindernamiddag met Spel Zonder Grenzen en de avond wordt afgesloten met een optreden van coverband The Chain. Het is helemaal gratis. Je kan gewoon langsgaan aan het speelplein Roslaar hier in Ninove. Somber zometeen. Eerst de Sugar Babes.

Summer met Homewrecker. De spanning stijgt hier in Ninoven, want binnen 4,5 uur dan spelen onze Rode Duivels tegen Iran hun volgende wedstrijd op het WK. Een wedstrijd die zal gespeeld worden zonder Doko, want die is geblesseerd door een luchtwegeninfectie. Ja, we duimen uiteraard voor een overwinning, want die is absoluut nodig. Willen onze Rode Duivels doorstoten naar de knock-outfase. Straks muziek van Dimitri Vegas en Like Mike. Eerst muziek uit de 70s van de Bee Gees.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
5: We love Ninov.

Taylor Swift en Opalite hier bij Radio Nienhoven. Zomerse temperaturen zijn het vandaag op die eerste officiële dag van de zomer. Lijkt die toch al een paar dagen bezig te zijn hier in Nienhoven. Vandaag temperaturen tot 27 graden. Morgen dan stijgen we terug naar 31. Dinsdag dan zakken we wat terug naar 28. Maar de rest van de week wordt heel warm met temperaturen tot 34 graden. Heel warm voor deze tijd van het jaar in Nienhoven, maar misschien niet in Afrika. Dit is Toto.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren. Vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Chrissy Abrams hier op zondagmiddag bij Radio Nienhoven. Nog amper 2 weken en dan is het zover. Zaterdag 4 juli is er opnieuw Festiloco editie 2026. En nieuw dit jaar is dat er 5 verschillende podia zijn. Naast de vertrouwde Loco Main Stage, de Apres-ski Stage en Octopus Retro Stage, is er nu ook de Silent Disco Stage. Daar kan je dus met koptelefoons gaan luisteren naar de muziekgenre die jij wenst. En ook Café in den Keizer krijgt een eigen podium. De vaste DJ's van het café die gaan daar de muziek verzorgen. Lees er meer over op onze eigen website. Dat is radioninoven.be. Daar vind je trouwens nog meer nieuws uit Groot Nienhoven. Yeah.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark Willekey en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Het WK-lied van dit jaar, Shakira en Burna Boy en Die Die. Volgende week zondag, dan wordt een sneukeltocht georganiseerd tussen Café Toop in Meerbeke en Eetcafé Winnie Plush. Je ontdekt al wandelend of fietsend diverse baantjes van Meerbeke naar Denderwindeke. Dat kost je €25, maar dat geld dat gaat ten voordele van Dierenasiel van Nienhoven en Kom op tegen kanker. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan via de link op onze activiteitenkalender op radioninhoven.be. En vertrekken doen ze om 8:30 aan Café Toop in Meerbeke. Straks de Rag & Bone Man en de jarigen van vandaag. Eerst George Michael.

De Rag & Bone Man en Human op deze zondagmiddag 21 juni. Wie zijn vandaag de bekende jarigen? Wel onder meer de Vlaamse zanger John Terra, die wordt er vandaag 75. Amerikaanse zangeres Lana Del Rey, die wordt er vandaag 41. En de Prins William uit Engeland, die wordt er vandaag 44. Als jij ook vandaag jarig bent, van harte proficiat gewenst. Je geniet mee van de beste muziek hier van Radio Nienhoven. Op zondagmiddag met zometeen Ed Sheeran. Eerst een classic uit de jaren 70 van Sister Sledge.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: Black Eyed Peas op een warme zondagmiddag. Vandaag temperaturen tot 27 graden. Vannacht opnieuw oppassen voor een aantal onweersbuien. En morgen dan gaan we stijgen naar 31 graden. Radio
1: Gert de Lans hier.

Bazaar, denk maar niet aan morgen. Maar als je een student bent en je hebt morgen een examen, dan doe je dat maar best wel. Je kan trouwens nog studeren in de studiezaal De Berdam. In alle rust en hopelijk ook in alle koelte tot en met zondag 5 juli. De studiezaal is geopend op weekdagen van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. In het weekend van 9 uur 's ochtends tot 8 uur. Plek reserveren is niet mogelijk. Je moet op tijd komen. Lees er meer over op de Facebookpagina Studeren in Nienhoven.

Alex Warren en de Fever Dream. Als je een voetballiefhebber bent, dan is de spanning nu al te snijden. Want straks om 9 uur dan spelen de Rode Duivels tegen Iran. Een wedstrijd die ze hopelijk gaan winnen. Om door te stoten naar de knock-out fase zal ik een kleine pronostiek doen. Ik hoop op een 3-1 overwinning. Nog een hele fijne zondagavond.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren. Vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: We love Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten, terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
5: Het is heel mooi en algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
4: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
3: Radio Nienhoven.
6: I give you ice cream cones.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Het is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden. En dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met band Marginal.

0: En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud-Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
1: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: We leven officieel een hittegolf en Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer en 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is 1 tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
4: Zeer mooi en algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
3: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: do something.
1: Vlaanderenfeest, een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
2: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
1: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
3: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
4: Radio Nienhoven.
3: Radio Nienhoven. Nieuws.
5: We leven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
6: Het is heel mooi en algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
5: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelanwee in Henegouwen geldt

0: rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
1: Zeer mooi en algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
0: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden. En dinsdag zelfs tot 36 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Gooi. In dezelfde groep is er vannacht nog Nieuw-Zeeland-Egypte. De uitslag daar is al belangrijk voor de Belgen. Voor hun uitgangspositie voor de derde wedstrijd, zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En Spanje won ruim van Saudi-Arabië met 4-0. We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Jasper Philipsen heeft de ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
5: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
4: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden. En dinsdag zelfs tot 36 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Maandag 22 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Een tractor is gisterenavond gekanteld bij een ongeval in Voorde. Het landbouwvoertuig botste op het kruispunt De Kalvaar tegen een wachtende wagen en kwam daarbij op zijn flank terecht. Eén persoon raakte lichtgewond. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk en het verkeer was geruime tijd verstoord. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Een man is donderdagavond in Nienhoven beroofd en daarna neergeslagen. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer zijn portefeuille probeert terug te krijgen. Even later krijgt hij een harde klap en gaat hij tegen de grond. De verdachte wandelt daarna weg. Burgemeester Guy Dazeleer roept getuigen op om zich te melden. De politie voert intussen een onderzoek. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Love Minov.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. In dezelfde groep is er vannacht nog Nieuw-Zeeland-Egypte. De uitslag daar is al belangrijk voor de Belgen. Voor hun uitgangspositie voor de derde wedstrijd, zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En Spanje won ruim van Saudi-Arabië met 4-0. We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten, terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogeloween in Enegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
5: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
4: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden. En dinsdag zelfs tot 36 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Maandag 22 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Een tractor is gisterenavond gekanteld bij een ongeval in Voorde. Het landbouwvoertuig botste op het kruispunt De Calvaar tegen een wachtende wagen en kwam daarbij op zijn flank terecht. Eén persoon raakte lichtgewond. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk en het verkeer was geruime tijd verstoord. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Een man is donderdagavond in Nienhoven beroofd en daarna neergeslagen. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer zijn portefeuille probeert terug te krijgen. Even later krijgt hij een harde klap en gaat hij tegen de grond. De verdachte wandelt daarna weg. Burgemeester Guy Dazeleer roept getuigen op om zich te melden. De politie voert intussen een onderzoek. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Love Minhof.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. In dezelfde groep is er vannacht nog Nieuw-Zeeland-Egypte. De uitslag daar is al belangrijk voor de Belgen. Voor hun uitgangspositie voor de derde wedstrijd, zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En Spanje won ruim van Saudi-Arabië met 4-0. We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogeloween Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Jasper Philipsen heeft de ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
4: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
3: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden. En dinsdag zelfs tot 36 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.